0: Nee, aan mijn fout.
1: Naar ik fout.
0: Nee, ik fout, dan ben je gewoon weer available.
1: Crazy.